0: Ecogas. Resimo cilindro de 20 libras vazio. Paga solamente 27,50 e cambia saque para uno completamente bien. Ecogas, tanque flepa San Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiarna de 8 horas mainta para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas mainta de cujas do sol de merdia. Ecogas. Econômico, rápido e confiável.
1: Non bene,
2: mei.
3: E aí aqui o Flamengo disse aí passar nos a trazer um Steam Classroom, anto nós está quase vou poder dizer claro né, e aí aqui maestra dando bem aí a training para assim aí não por do na elesna aqui também em Steam Classroom, por exemplo com tablets e Lego tra diferente objeto não e ja, explorar. Sei eigenlijk dat lokaal goed het principale ding ons Steam Classroom, waar je moet je dan explorer en ga je samen als informatie. En manier bio niet normaal, of dan is het manier bio, en manier traditioneel. Maar aan werken, nog staat daarmee ding, ja, en fase ding bieden die moet je, of eigenlijk het tempo dat nog staat bij aan werken, toch is dat eigenlijk digitaal. En toen nog sluit aan op je bon naar je moet je dan, is eigenlijk algo sumament importante van nos. Pagia nang, os o tempo liga nang tambe, pa nang siya esaki, e pa nos tambe pone a maior na altura di esaki, pero verdad, muci nang gusta e parte digital, e ya batawa ku nang ta hasin elastan ku hopi mas mak. Mi mensaje, un ay escolar novo, banco hopi energia, nos ta kla, skolta habri, je vrouw na meneer dan te hopen content die waar ik moet je naam maar jou korte communicatie te hopen important hè en let's make the best of it van ons logro ons meten dan
4: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a vos a qué hora más noticia a vos
5: 88.9 Bo FM.